0: etnen doi en perietap kolenjin
1: MFM kigen kiamut kila kigorun agotun koin MFM ninyotun.